Ik wou naar Riel Obishan en dan sprak ik toch te gaan naar Riel. Saddle Lake Swing is niet uit. Ik wou toch te gaan naar Riel. Die man heeft het betaald, maar Riel Obishan. En die moet je gaan naar Saddle Lake, die heet man. St. Paul, Albert, ik wou. Ik zie het ik, ja, toch. Ja sen mä tekin se kun mä tuin tinu mä tanssika vissi kaikki se kaakuma omalla smen. No tahkipa en aga minna pissi muhkana, ei. Vapa kuma, että pissimpä nuksu kuta iuten. Sunny and windy for tomorrow, high of 22. Ego nisi kisi kaakki, että iuoskuan, nuaj. Ego high of 24, nista no nio saap. Stugisiga, June the 10th. Showers it dog. I go in a new sub, high of 18. I go in Stugisiga, I go in a new gisiga, Juizi. That's the legua. I go in wash. Sun cloud for Thursday, June the 11th, and a high of 16. Friday, vendredi, pisim, ego ta ego shwan, ego nyano sab, high of 15. Ego samji, June the 13th, will be cloudy, and the sun will see the sun a bit peeking through the clouds for Saturday, and it's going to be high of 19. Tata, yam tata to sab, ego anima. Ik wou een matisse die outlaws, die wil ik toch te wanen aan.